0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothaaltert.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haalt Het.
3: Muziek.
0: Dit is Radio Groot Haalt Het.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Radio Groot Aaldert.

0: terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

De Miami Sound Machine en de conga hoorde je bij voor de wekker wakker. Ja, ik was de sleutel vergeten, jongens. Dat is verschrikkelijk. Ik kwam bij de studio aan hier in het grote Van Vliethuis. Ik met de lift naar boven, je kent het wel natuurlijk. Hè. En ik denk, hoppa, sleutel pakken. Bam, sleutel weg. Ik dacht, hè, hoe kan dat nou toch? Nou, ik had hem dus gisteren meegenomen en vergeten weer in mijn jaszak te doen. Hè. Oh, jongens, wat een kets. Moest ik weer helemaal terug naar beneden. De auto in, sleutel pakken. En toen was ik er weer, hè. Ja, vandaar een beetje een vreemd begin. Maar ja, wel een lekker begin natuurlijk, hè. Ja, Miami Sound Machine en Conga die er voorbij komen in de 80's remix. Hebben we dat gelijk weer gehad, hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag zondag, 16 augustus. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, ik was een beetje geschrokken. Het is een beetje oud nieuws, maar ik wil het toch nog even aanhalen. De acteur Hans Beyer is overleden. Hij is bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Ja, hij was de echte pechvogel, hè. Ja, vorige week donderdag is hij overleden. 78 jaar is hij geworden. Zo staat in zijn overlijdensadvertentie. Beyer stond op het toneel en was te zien in diverse films en series. Maar werd vooral bekend als B100 in Bassie en Adriaan. Hij speelde Boef B100 dus, ja. Hij had altijd pech, hè. Waar hij ook stond, het was altijd ellende. Of hij stond in de regen. Of hij werd, op een of andere manier door pech overgoten. En de acteur Hans Beyer is niet meer, hè. Ja, er was ook een klein akkefietje tussen Bassie en Adriaan en Hans Beyer. Want het ging al natuurlijk weer over geld. Ja, waarschijnlijk weet je dat niet, maar dat is echt zo. Dat is toen met een rechtszaak is dat weer beslecht. Hij speelde trouwens ook nog een keertje in Het Zonnetje in Huis. Kees en Co, Vlodder, was hij ook.

Gewoon even snel in de herhaling. Lobo. En de Caribbean Disco Show op deze zondag voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, Nederland probeert zoet water vast te houden. Vooral nu het zo droog is in de Lage Land. En er is ook een probleem. De deltawerken, want die zijn gebouwd om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Maar ze hebben ook nog een andere functie. De vele sluizen en dammen in de kustlijn houden namelijk het zoute zeewater tegen. En zo voorkomen ze verzilting in het binnenland. Maar in de kustverdediging zit één gat. Ja, de Nieuwe Waterweg. En die toegang biedt tot de Rotterdamse haven. En die is in de afgelopen decennia steeds dieper gemaakt om de doorvaart van steeds grotere schepen mogelijk te maken. Ja, het is 16 meter diep daar. En daar kruipt ook een flinke zoutwatertong het land in. Die de zoetwatervoorraad bedreigt. Ja, en om de verzilting tegen te houden moet er ontzettend veel zoet water door de Nieuwe Waterweg worden gespoeld. Honderdduizenden liters per seconde. Ja, eigenlijk is het dweilen met de kraan open daar. En daar moet snel wat aan gebeuren, zo zeggen de experts. Ja, het was vandaag een drukke sportdag. De estafettevrouwen die strijden om hun derde titel op rij op de 4x400 meter. En Feyenoord en Ajax die spelen hun eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie van dit seizoen. Dus het wordt vandaag een leuk voetbalmiddagje. En vandaag blijft het over het algemeen droog weer. We hebben zonnige momenten en wolken. Er is een matige noordwestenwind. Vanaf de kustlijn is het 21 graden tot 26 graden in het zuiden des lands. Ja. Op deze dag trouwens, in 1969, werd er een liedje gemaakt over het jaar 2525 van Zeker Van Evans. En dat kwam toen in de top 40 binnen in de hoogste regionen. Het bleef er toen 4 weken staan.

croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.

Breakfast in Bed. Alleen op zondag. David Crosby en Deja Vu. Dat is nog een leuke Breakfast in Bed plaat. Weet, mag je dat doorgeven? Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? Mireille, dankjewel voor het doorgeven. Deze was speciaal voor jouw liefje, zo zeg je erin. Kijk eens. Liedje wat je bijna niet hoort, hè? Nee. Breakfast in Bed, voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com als je een leuk Breakfast in Bed plaatje weet. Hè. Volgende uur hebben we er nog eentje. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Misschien heb je op de kalender gekeken in het toilet, maar het staat er inderdaad. Het is vandaag de sterfdag van, let op, Elvis Presley. Jaarlijks op 16 augustus, de sterfdag van de King in 1977. In Amerika wordt vandaag stilgestaan bij het leven en het werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis. Ja, Elvis is geboren in Mississippi in 1935 en overleed in Tennessee op 16 augustus 1977. Ja, een acteur was hij natuurlijk, hè, Amerikaanse zanger. En vooral in de jaren 50 en 60 erg populair. Ja, en wij hebben altijd op vrijdag de Elvisdag, maar voor deze keer maken we vandaag ook even een uitzondering. MUZIEK

0: Full Force.
1: Ja, in 1984. Grootste hits waren natuurlijk Head to Toe en Lost in Emotion. En dit was er ook eentje, Little Jackie Wants to Be a Star. Ja, het einde van de groep was in 1991. Na het vierde studioalbum, toen was het helemaal klaar. Toen ging de band uit elkaar. Waarna Lisa aan een solo carrière begon. Hè? Ja, je hoorde Little Jackie Wants to Be a Star. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kijken eventjes naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt gelukkig niet zo warm. Het wordt maar, even kijken, even zoeken. Wat wordt het ook? Oh, 26. Ah, nee, valt mee, hè, jongens. 26 graden, gewoon die jas aan vandaag. Vandaag is er een mix van zon- en wolkenvelden. Op veel plekken is het droog. Alleen in het noorden van het land en bij de Waddeneilanden, daar regent het af en toe. Er is een matige noordwestenwind. Het wordt aan de kust rond de 20 graden. En 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen, in Limburg, Brabant en ook een groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond dan schijnt ook weer af en toe de zon. De komende nacht neemt de bewolking toe. En later volgt er wat meer regen. Het koelt in de nacht af naar 12 tot 17 graden. En als we dan alvast even naar maandag kijken, dan begint het met regen en ook veel wolken. Dan is er veel regen die naar het oosten trekt. En vanuit het westen breekt dan de zon weer door. En wel is er ook nog een buitje mogelijk. Het wordt morgen ook ongeveer 22 graden. En vandaag dus 26 graden. Dus het valt nog mee, hè? Ja. Voor de wekker wakker, het is vandaag zondag 16 augustus. Dit is Disco Bambino en Now Watches en Sophie Ellis. En Dancing Without.

Lekker is dat, hè? Uit de 90's, hè? De back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ja, een Britse man heeft trouwens op een veiling in het Verenigd Koninkrijk de heilige graal voor natuurhistorische verzamelaars gekregen. Het is een opgezette kop van een vos, maar die bleek van de uitgestorven Tasmaanse tijger. Ja, de vondst van de Tasmaanse tijger is erg bijzonder, zo zegt een verzamelaar tegen de krant. Grenfield is een verzamelaar van beroep. Hij heeft een winkel vol rariteiten in het oosten van de Britse hoofdstad Londen. Ja, iedereen op de veiling dacht in de eerste instantie dat het een vossenkop was. Maar toen Grenfield de tanden van de kop goed bekeek, viel het hem direct op dat het om een Tasmaanse tijger ging. Ja, dagen heeft hij niet geslapen. Hij heeft besteed aan het vergelijken en het contrasteren daarvan, zo zegt hij. Ja, vossen en honden die hebben namelijk 6 bovenste snijtanden tussen de hoektanden. Terwijl de Tasmaanse tijger als buideldier 8 snijtanden heeft. Ja, en het bieden in de zaal, dat was heftig. Want iedereen die wilde heel graag die kop hebben. Maar uiteindelijk heeft deze verzamelaar uit Londen hem dus gekregen. Hij heeft hem uiteindelijk gekocht voor €70.175. Oftewel 60.000 Britse ponden. Hij zegt, ik ben geen rijk man, maar dit is een duizelingwekkend bedrag. En het is de heilige graal. Ja, ja en ja, verder heeft er ook nog heeft men ook navraag gedaan. In de tijd is de kop gekocht. Ja, door een man op een rommelmarkt voor €58. Ja, het is wat, hè. Vandaag trouwens ook een zeer gelovige dag. De Armeens-Apostolische Orthodoxe Kerk die viert namelijk vandaag de ten hemel opneming van Moeder Gods. Het gaat gepaard met de inzegening van druiven die aan het einde van de dienst worden uitgedeeld. Het is dan ook eigenlijk verboden om voor 16 augustus, dus voor deze dag, druiven te eten. Maar ja, daar doet bijna niemand wat aan, hè. Nee. Goedemorgen. Dit is John Denver en Calypso.

Jannes uit de wijk en zomer in mijn glas bij Voor de Wekker Wakker. Even kort de belangrijkste nieuwspunten. Er is een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex in Oosterhout. Het gebouw is helemaal ontruimd. Er zijn 2 doden gevallen door een modderstroom in Spanje in een wijnkelder. Er zijn 2 baby's gewond geraakt. En het dodental voor de beving in Colombia die staat inmiddels op 294... Ja, veel mensen liggen onder het puin en veel mensen hebben ook de hoop verloren. En Rio de Janeiro heeft het Jezusbeeld. Het Pools dorpje heeft een gigantisch Mariabeeld. Misschien heb je dat gisteren op het nieuws gezien. Ja, het Poolse dorpje Konotopi heeft 150 inwoners. Die kan zich voortaan meten met Brazilië, met de miljoenenstad Rio de Janeiro. Op beide plekken staat een kolossaal religieus.

Religieus beeld in Konotopi werd op de katholieke feestdag Maria ten Hemelopneming een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Kijk, ja, Polen wil zich niet laten kennen. Nee. Voor de wekker wakker, er wordt vandaag patent verleend in 1898 op de uitvinding van de achtbaan. Ja, de achtbaan, die wordt uitgevonden. En er wordt patent op aangevraagd in 1898. En de stad Valparaiso in Chili wordt verwoest door een aardbeving. Dat gebeurde in 1906. En op de stad lijkt ook geen zegen te rusten. In het jaar 1600 verwoesten de Nederlanders de stad. In 1866 hebben de Spanjaarden dat gedaan. En in 1891 had de stad te lijden onder de Chileense burgeroorlog. Aardbevingen hebben de stad geteisterd in 1731, 1822, 1839, nou ja, ga zo maar door. En bij de laatste beving van 1906 in de stad Valparaiso kwamen 1500 mensen om het leven. Na alle ellende die men trof, is de stad inmiddels wel weer opgebouwd. Ja, wachtend op de volgende ramp, want ja, dat roepen ze een beetje op zich af natuurlijk, hè, op deze manier. Als er zoveel dingen al gebeurd zijn in die stad in het verleden. Hè? Ja. En vandaag ook in 1917. De Britten nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog Langemarkt bij Ypres in. Dat is ook een belangrijke dag. En bij Ypres staat ook een herdenkingsteken. Hè? Het is zondag en dit is Terry Swims. Wake up in reverse bij Voor de Wekker Wakker.

0: mooiste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft wel leuk.
0: Dat blijft leuk.
3: Dan kun je hem gieren, hè?

0: Wakker worden met Erik van Vliet.
1: Dit is de dagtopper.

Aswad hoorde je met Shine bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de slotdag van de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse estafettevrouwen die gaan voor het derde keer op rij op de 4x400 meter hun best doen. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver die maken naar verwachting deel uit van het team. En de Nederlandse hockeymannen die treffen Nieuw-Zeeland op het WK. De wedstrijd wordt gespeeld in Amstelveen. De wedstrijd begint om 4:10. En in de Eredivisie spelen Ajax en Feyenoord hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Feyenoord speelt tegen Go Ahead Eagles. En Ajax die treft sportclub Heerenveen. Deze en wat andere wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En het dodental door de zware aardbeving in Colombia van afgelopen maandag is al opgelopen tot 294. Ruim 300 mensen worden nog vermist. Ja, er is nog maar één plek met tekenen van leven, zo zegt een brandweercommandant in het zwaar getroffen gebied tegen het persbureau. Op alle andere locaties is men helaas in de fase beland van het bergen van lichamen. Ja. En verder nog ander nieuws. Er zijn 2 doden gevallen door modderstromen in een Spaanse wijnkelder. Er zijn 2 baby's overleden. En er is een uitslaande brand in een appartementencomplex geweest in Oosterhout. Het hele gebouw is ontruimd. En ook nog een sportstuntje, want Stefan Nillissen die heeft voor een enorme stunt gezorgd met een gouden medaille op de 1500 meter bij het EK in Birmingham. Met een eindsprint liep de 23-jarige Groesbeker naar 3:35.7 en klopte hij iedereen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse Europese kampioen op de afstand sinds 1950. Ja, goed. En het is vandaag een speciale dag, want het is de sterfdag van Elvis Presley. En in heel Amerika worden feestjes georganiseerd in het kader van Elvis Presley.

0: Elvis Presley. Vandaag zijn sterfdag. Het is vandaag dus feest in Amerika. Of althans, feest. Dat wordt een beetje herdacht, hè. Ja, Elvis Presley. Ja, ook wel een klein beetje feest natuurlijk, hè. Want Elvis Presley was een echte feestbeest natuurlijk. Your Suspicion bij Voor de Wekker Wakker. Goed, dit was de aflevering op deze zondag. Vandaag 22 graden aan de kust. En rond de 26 graden is het... In het zuiden van het land. Het is droog, helaas, dat wel weer wel. Dus er valt geen regen. En morgen hebben we ongeveer dezelfde situatie. En dan zijn we er weer met Voor de Wekker Wakker, de maandageditie. Graag tot dan!
1: En dit waren alle liedjes.
2: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kapitein Bassie en Plinky Plinky Plom.
1: Ja, maar die komen de volgende CD. Want deze is niet

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ik heb Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down.
4: Are we on the air?
5: Yes, you are.
6: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold. Memory.
7: We play your favorites.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. Welkom allemaal en heel fijn en tof dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekprik hier elke week bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Ik ben Harry Tijger en de komende 60 minuten jullie presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde zomerse cocktail. Met weetjes over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En vandaag mochten de Amerikaanse disco soulgroep uit Bedford, Massachusetts, Tavares of de Tavares Brothers hier de spits afbijten met uit 1976 de disco song Heaven Must Be Missing an Angel. En dat was een track getrokken uit de langspeerplaat Sky High. Het nummer werd geschreven door Freddie Perren en Kenny St. Louis. De gebroeders Tavares, Butch, Chubby, Pooch, Ralph en Tinny hadden met dit nummer een grandioos wereldsucces. En net na de Tavares Brothers zat de Amerikaanse rhythm and blues zangeres Lumide met Beanie Man met het heel ritmische zomernummer Celebration uit 2011. En het zomert inderdaad nog altijd in je lievelingsradio. En dat met de zomerse geluiden van de Spaans-Duitse zanger Alvaro Soler, die we zo dadelijk gaan draaien met zijn zomerhit uit 2023. Muero.

0: Een heel geslaagde zomeropname uit 2023 hoorden we zo even. Van Niels de Stadbaander en de Nederlandse zanger Kenny B. Met het liedje Liefst voor Later, waarmee ze zelfs in Suriname een nummer 1 scoorde. Een afwisseling in de muziek is het handelsmerk in deze favoriete muziekcollectie. Geniet alvast mee via onze digitale kanalen. En dat is de internetradio, de IN, het smartphone, de laptop of de pc. En zoals we dat elke week gewoontegetrouw doen, gaan we nu speciaal voor al die liefhebbers van de popcorn oldies muziek een nummer draaien. Een 45 toeren opname op het Soul platenlabel uit onze platenbak van 1965 van de Amerikaanse soul, rhythm en blueszangeres Justin Washington, alias Baby Washington, met de song It'll Never Be Over For Me. In het begin van haar carrière trad ze ook op, nog onder de naam Janet Baby Washington. En als alles goed gaat, wordt ze dit jaar op 13 oktober 86.
1: Luister naar Harry Tijger. Popcorn Oldies.

Zo net hoorden we de Amerikaanse jazz, soul en rhythm and blues zangeres Azy Mortimer. Met uit 1963 de song Put Yourself in My Place. Een 45 toeren realisatie was dat op het Troy platenlabel. In 1967 huwde ze met de in Bronx, New York, met Mort Kaplan.

De wereld is nog steeds en voortdurend in oorlog, haat, onvrede en ongelijkheid. En dat omwille van het geld, macht en grondstoffen. Denk maar aan de oorlog in Iran en Oekraïne. Door de jaren heen hebben diverse en menige artiesten menige protestsongs uitgebracht tegen al dat onrecht en discriminatie hier op deze bol. We hoorden zo net een productie van de Belgische DJ, muziekproducer Frank van Herwegen, alias Frank Tiaja, met het nummer One Love, World Love uit 2006. En inderdaad, ja, we hebben maar één aarde en we moeten er dus heel, heel veel zorg voor dragen. Net voor Frank zat de wereldberoemde Parijse house-dj Bob Sinclar met een hitopname van hem uit 2005. De song World Hall Down, Children of the Sky. En afwisseling in de muziek is het handelsmerk van deze collectie. En we halen zo af en toe wat uit de kast, wat anderen wel eens in hun platenkast laten zitten of niet in hun pc hebben. Neem nu bijvoorbeeld deze song van een van de grootste Italiaans-Amerikaanse zangers, Jimmy Rosselli, ook wel de crooner of Hoboken genoemd. En hij brengt ons hier een prima love song uit 1961, het nummer Right from the Heart. Een track gehaald uit de gelijknamige langspeelplaat. En Jimmy die overleed in 2011 op 85-jarige leeftijd.

En we hoorden hier zo net Phil J, zanger, stand-up comedian, impresario, samen met zijn partner Jerry J. En samen vormden ze de formatie The J Bros. En we hoorden het B-kantje van de wereldberoemde 45-toeren-single, hun wereldhit The Rag Map. Deze There Ain't Nobody Here But Us Chickens. En dat was een realisatie uit 1962 op het Supreme Records plaatlabel. Het duo gaf heel veel live optredens in diverse nightclubs, zoals in de Palmbos, de 5000 Club in Atlantic City, om er maar een paar te noemen. Jerry J werd 89 jaar geleden geboren in Manila, Arkansas, en mag op 19 oktober aanstaande zijn 89ste verjaardag vieren. Dat was het. Zijn partner Phil J, die overleed op 5 december 1988. En dat ten gevolge van die vreselijke ziekte kanker. Hij werd amper 62. In 1976 bracht Mieke voor het eerst het liedje Engelbewaarder uit. Het nummer werd in de tijd geschreven door Pierre Carter, alias Vader Abraham. Pierre schreef het liedje voor Mieke terwijl ze herstellende was van een zwaar verkeersongeval. In september 2022 bracht de Nederlandse zanger Marco Schuitmaker een succesremake van het nummer uit. En sinds 31 maart 2023 is er ook een Vlaamse realisatie van dit nummer door de Vlaamse zanger-accordeonist uit Zwevegem, Thomas Julien.

Hij wordt al behoorlijk bekend in Nederland en België. De Nederlandse zanger Justin De Wild. En we hoorden hem hier met het liedje Cheerio, gecomponeerd door Jeffrey Mason, Julian Moren en Gineke Gochter. Justin verjaart op 23 september aanstaande en hij wordt 23. Net voor Justin De Wild zat de Britse zanger-liedjeschrijver Miles Smith met de song Nice to Meet You. Miles werd vooral bekend door zijn single Stargazer, waarmee hij doorbrak. Op 3 juni dit jaar mocht hij zijn 28ste verjaardag vieren. Zijn muziekstijl is een combinatie van folk, Americana en pop. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we terug zoals we dat iedere week gewend zijn om te doen, weer om eens een keertje verwennen, want het is tijd voor ons wekelijkse vaste vertrouwde item, de tijd van toen. En vandaag, beste luisteraars, neem ik jullie mee terug in de tijd. En dat naar 19 september 1959. Samen met de Amerikaanse zanger, componist, producer Neil Sedaka en zijn wereldwijde megahit Oh Carol. Neil schreef niet minder dan 500 songs voor zowel hemzelf als ook voor andere artiesten. Hij werd geboren op 13 maart 1939 in Brooklyn, New York, en overleed dit jaar op 27 februari in Los Angeles, Californië. Hij werd 87.

En ja, deze 33e aflevering van dit programma in 2026 is alweer een feit. En we gaan hier dan ook verder plaat gaan poetsen en plaats maken voor de komende radiocollega's. Want het uurwerk zegt me dat het voor mij weer tijd is om afscheid van jullie te nemen, beste vrienden. Bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat jullie er allemaal terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier nog met wat je nog gaat doen. En ook voor straks heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè? Hier zit je goed. Althouden. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip en dat voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Hou het gezond voor uzelf en uw medemens en probeer ook heel veel te genieten. En blijf zeker luisteren hier naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel wat op jullie gehoor af. Heel graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
3: Goedemorgen luisteraar, het is zondag 17 april en eerste paasdag. Ja, wat is Pasen eigenlijk? Pasen is een christelijk feest en de mensen vieren vanuit het geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan op de zondag na zijn kruisiging. En duurt 2 dagen en Pasen valt eigenlijk altijd op zondag en maandag. Nou, ik zit inmiddels aan een paasontbijt met croissants, eitjes, kopje koffie en paasbrood met lekkere roomboter, dus beter kan je dag niet beginnen. Hello listeners all over the world. It's Sunday again and a special Sunday because it's Easter. I hope you have also a nice breakfast for Easter and on this Sunday. So let's start the show. We gaan beginnen met een hele mooie klank van, of een mooie klank, een hele mooie stem van zangeres Lucy Thomas. Het is toch een beetje een liedje voor vandaag, eerste pasdag. En dat wordt een nummer van Lucy Thomas en het heet Halleluja.
4: Halleluja.

Ja, dat waren de mooie klanken van Lucy Thomas. We gaan verder met een heel ander genre. En dat is, wordt een nummer van de Rolling Stones. En ze komen 13 juni. Komen de Stones weer naar de Johan Cruijff Arena tijdens hun Europese 60-tournee. En brengt 14 shows in 10 Europese landen. En ze gaan terug naar waar het allemaal begon, namelijk door Europa. Langs volgepakte stadions met een gloednieuwe productie, inclusief een enorm podium, bijzondere lichtshow en dito videoontwerp. En allemaal vervaardigd door deze langverwachte Europese tournee. En bovendien maakte de Britse ontwerper Mark Norton een speciale nieuwe versie van de Rolling Stones tong. Dat is namelijk het handelsmerk van de Rolling Stones. Hier is Angie van de Rolling Stones.

Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation. Dit is

overkom van de groep Live. Een Amerikaanse rockband die hits had met onder meer Lightning Crashes en I Alone. En Overcome is uitgebracht naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers. Ja, dat was maar wat. Goed, en nou, we gaan verder met weer iets heel anders. Met een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Midden-Amerika. En ze zijn vooral bekend geworden met de hits One Way Ticket en I Can't Stand the Rain uit 1978.

0: I Can Stand the Rain van Eruption, uitgebracht in 1978. We zijn inmiddels aangeland bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt The World We Knew van Frank Sinatra.
1: Of je nu jong bent, of inmiddels stokoud, het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Second Time Around van Shalamar, een Amerikaanse groep die disco, soul en funk maakte. En is in 1977 opgericht en scoorde in de vroege jaren 80 haar grootste hits. We gaan naar de volgende nummer van The King of Pop. 2009 overleden, They Don't Care About Us van Michael Jackson.

0: internet geweest. Van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Ja, dat was de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. We gaan verder met een heel ander genre en dat is een nummer van Celine Dion. Een Canadese zangeres en heeft 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd. En in 1988 won ze bij het Eurovisie Songfestival en is toen eigenlijk bekend geworden in Europa. I'm Alive van Celine Dion.
2: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning.

I'm Alive van Celine Dion. Nou, persoonlijk vind ik het toch wel een van de beste zangeressen ter wereld eigenlijk. We gaan naar het volgende item in de show. En dat is de top 10 hit van deze week. En die staat momenteel op de 5e plaats in de top 40. Hier is Tiësto met Ava Max met het nummer De Motto.

Je hoorde de clubmix van La Bouche Be My Lover. Deze groep was in de jaren 90 heel succesvol. En het was een Eurodance hit duo uit Duitsland. We gaan verder met iets heel anders. En deze meneer die komt 3 en 4 mei aanstaande in de Ziggo Dome. En dan geeft hij 2 shows. Ik heb het over een Italiaanse tenor en zingt zowel klassiek, maar ook populaire songs. Hier is Andrea Bocelli met het nummer Canzone Stonate.

classic hits van toen. De hits van gisteren. Maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

Ja, je hoorde Adele met het nummer Someone Like You. En daarvoor Andrea Bocelli met Gonzone Stonate. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat is deze week een nummer van Paul van Dijk. Het is een succesvolle Duitse DJ en producer. Hier is Paul van Dijk met het nummer For Angel.

Ja, dit was de Tune of the Week van Paul van Dijk met het nummer For an Angel uit 2009. En wat hoor ik? De eindtune. Jawel, jammer. Het uur zit er alweer op en de tijd gaat echt te snel. Maar volgende week ben ik er weer met een nieuw uur muziek uit alle tijden. Diverse genres, dus voor ieder wat wils. Ik wens iedereen nog een heel mooi paasweekend. It's a pity, the show is over now. I hope you enjoy the music. Next week I'm back with Good Morning Sunday with Simone. And I wish you a good Easter weekend. And take good care of yourself. We hebben nog één nummer te gaan. En dat is een nummer van The Three Degrees. En ja, die hebben diverse hits gemaakt. Onder andere Dirty Old Man, The Runner, When Will I See You Again. Maar jij gaat luisteren naar een nummer van The Three Degrees. Take good care of yourself. Ik zou zeggen, hele fijne paasdagen nog. En heel graag tot volgende week. Bye bye, mensen.

Ik riep, ik ga niet bezwijken. Ik zal weer alles kunnen doen naar mijn zin. Ik hoef maar in mijn adresboek te kijken. Buiten jou staan er zeker 100 in. Maar door die ene kleine traan liep het fout. Ik zei wel, och, laat me koud. Het doet me niks als jij dat maar onthoudt. Maar door die ene kleine traan liep het fout. En je zei, och, stop met dat gesmoes. En ik gaf je heel koeltjes een hand. Maar opeens voelde ik de blues. Door die traan viel, viel ik door de mand. Door die ene kleine traan liep het fout. Ik zei wel, och, laat me

Die echte authentieke country muziek, onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: Patrick heeft...

Ach, inderdaad, hè. Heb je al een klein beetje die zomerkribbels te pakken? Wel, het is zondag natuurlijk, hè. Het is weekend. Lekker niets te doen, wel. Dan zet je radio maar lekker hard, zou ik zeggen. En laat je buren maar meegenieten van de lunchbreak, ja. Zo, we gaan er weer aan beginnen. Een nieuwe lunchbreak tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we begonnen met Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal met haar Be The One. Wel, ja, ik heb jou gekozen. En jij hebt onze radio gekozen om te luisteren. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio. Hier zijn de Dolly Dots en de radio. Smakelijk eten als je aan tafel zou gaan. En inderdaad wel, maak er een brunch van, zou ik zeggen. Je hebt tijd genoeg vandaag. En ja, de zomer zit in de radio, dus ook een beetje in ons hoofd natuurlijk. Hè. Hier zijn de Dolly Dots.

Ja, we gaan deze zondag niet anders dan zonnige muziek draaien natuurlijk. En wat had je anders gedacht hier in de Lunchbreak Club? Als het ware de Dolly Dodgers uit Nederland. En dit allemaal met hun radio. Waar is de tijd gebleven? Inderdaad wel. Hier is er eentje uit de jaren 80. Hier is, even kijken, Tiffany. Ja, yeah. And I think we are alone now.

Inderdaad, we steken er een klein beetje waarde achter deze zondagmiddag natuurlijk, hè, met Tiffany. En I think we are alone now. Nee, ik denk het niet, hè. Ik denk dat er nog wel veel meer aan het luisteren zijn. Hop ik dan toch? Natuurlijk wel, hè. Ja, inderdaad wel. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk. En ik ga de stoel lekker warm houden voor de collega's die eraan komen. Zomer op je radio, dat was natuurlijk Tiffany. En I think we are alone now. Wel, ik heb er een nieuwtje uitgekozen. Wel, hier is Milk Inc. En music is like medicine. It's

inderdaad een mens kan zeggen. Maar alleen goed voelen natuurlijk met lekkere muziek op de radio. En wij maken dat speciaal voor jou hier tussen 12 en 1 natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak. Dat was Dr. Feelgood en Milk en Alcohol. En de stoel begint hier al te kraken en de begint weg te zakken. Straks zat de microfoon aan mijn voorhoofd, zoiets in haar. Hier zijn de Motels.

0: hebt hotels en je hebt motels natuurlijk. En die motels wel, die hadden een hele grote hit met deze song natuurlijk. En 1978, alweer 78. Ja, op zijn Belgisch. En dit waren de motels dus. En Suddenly, Last Summer. Ik had zo eens een film gezien van I Know What You Did Last Summer. Ik heb heel de nacht niet meer te slapen. Man, was dat een, ja, een thriller van een film. Hier is Robbie Williams en Free.
1: Come on, hold my hand.
0: Feel free, yeah.

En eruit komt met een hele nieuwe single uit, hè? Robbie Williams. Kijken of dit terug weer helemaal zal aanslaan. Binnenkort gooi je hem hier natuurlijk ook weer in de Lunchbreak Club op zondag. Of in de week misschien wel ook, hè? Ja, natuurlijk wel. Want we zijn er van zondag tot en met vrijdag. En dat was natuurlijk Robbie Williams en Feel. Voel je goed? Het is zondag. En we draaien lekkere plaatjes, zomerse plaatjes als het ware. Hier is Charles en Eddie en Would I Lie to You? Nee, ik zou niet durven. Zo niet, zeker niet.

0: vragen inderdaad. Het is altijd wel gevaarlijk natuurlijk als je lang blijft aperitieven. Ja. En dan moet je nog aan tafel aanschuiven en dan moet je nog eten natuurlijk ook. Hè, ja. Met Michael Jackson gaat dat allemaal wel een heel klein beetje vlotter natuurlijk. En hij heeft nooit van opgehouden, man. Inderdaad, niet. Don't stop till I get enough. Ik denk als je deze man aan tafel hebt, wel dat je heel je kassen leeggevreden is. Zondagmiddag, wat ga je nog allemaal presteren deze namiddag? Heb je nog iets speciaal in petto? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. En misschien draaien we nog wel een plaatje voor jou straks. Hè? Hier live, vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En hier is de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish.
1: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del

Ja, als het mij aan het meelegt, mag het deze middag wel lekker Spaans eten zijn natuurlijk, hè. Ja. Laten we zeggen, geen spaghetti, maar iets lekkers met rijst. Ja, inderdaad. Paella, inderdaad, met rijst en lekkere vis. Ik heb het allemaal over muziek van de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Ken je deze nog? Uit de jaren 80 natuurlijk. Hè? Inderdaad, eventjes lekker met de kont schudden. Hier is Morricante en Yeke, Yeke, Yeke.

muziek van een hele mooie dame natuurlijk. Hè. Ze noemt zichzelf Wigfields. Ja. En dan met haar When I Think of You. Ja, ze zal maar eens even aan je denken natuurlijk. Hè. Ja. Als ze maar denken, zeg ik dan altijd op zondag. Ja. Lunchbeekclub, die is er van zondag tot en met vrijdag natuurlijk. En morgen zijn we er weer met alles erop en eraan. Met een nieuwe hittip en de artiesten van de week. En het heetste nieuws van toen. En wat hebben we nog allemaal wel. Je moet maar eens eventjes komen luisteren. Als je tijd hebt natuurlijk. Hè. Ja, want de zomer die staat voor de deur natuurlijk. En dat hoor je, dat voel je, dat proef je met je radio. Hier is Fleming. En dit allemaal automatisch. Het gebeurt.

inderdaad, als je ziet, dan zou je denken, wel, het zijn robotjes, hè, inderdaad. Fleming en dit allemaal met automatisch. Iedere dag hetzelfde schroefje aandraaien en iedere dag ja, hetzelfde feestje indraaien op dezelfde plaats. Het moet wel een klein beetje ja, een leuk blijven natuurlijk ook, hè, als je mij vraagt. Hier is The Weeknd, Blending Lights.

0: Unix hit-up van de lunchbreak. Ja, en dat allemaal met The Weeknd en Blinding Lights. Hier is Sheryl Crow.
1: Say no disco.

De dames aan de top natuurlijk. Ja, voor het moment ook. En de hit van Aders. Veel dames die aan de top staan. Hè. Het wordt weer zomer natuurlijk. Ja, dat zal er wel een klein beetje aan liggen. Ik heb hier een nieuwe plaat voor me liggen. The Art of Loving, als je dat kent. Nou, dat is een plaat van niemand meer en niemand minder dan Olivia Dean. En momenteel staat ze met een singeltje uit die plaat in de top 40. En dat zal ik hier deze middag nog draaien. Voor het eindje van 1 uur natuurlijk. Hier is Olivia Dean dus. En So Easy to Fall in Love. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned. Er komen nog een heleboel goede programma's aan. Zou ik zeggen, geniet van je zondag. En tot morgen. Bye bye.

0: lancering. Nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
0: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Kijk op.
2: Hey, een hele goede zondag en welkom bij de Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 33. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn twee nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Zijn die van Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen, heeft het amper één week uitgehouden. En ook Jeremy Vrielink op weg naar mezelf is er terug uit na 6 weken. We hebben voor de rest 6 stijgers en 9 dalers die deze week weer plaats moeten prijsgeven. Dus het is voor sommigen weer een bloedbad geworden. En we hebben weer een nieuwe nummer 1. En voor de verandering is weer terug de hele top 3 door elkaar geschud. Het is ondertussen een wekelijkse trend aan het worden. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Mocht je het nog niet weten, ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen aan beginnen, want op 20 gaat hij 6 plaatsen omlaag. En dat in de 12e week. Het over de Romeo's en hey, ik zag ja maar even...

ze gaan er eentje naar omlaag. Komen ze op nummer 19 in de 9e week. Gert Verhulst en James Cook en Heidi by the Waldo. Ik ken het gevoel, ik ken het gevoel. En de volgende gaat er eentje de goede richting uit. Komt ze op 18. En dat in de 12e week. Ik heb het over Bart Kuil. En hij is nog altijd.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

voor deze week staan op 17. En dat in de vierde week. Viertakt met een schat van de vent. Ja, je kan hem zo inkaderen als je het allemaal hoort wat hij allemaal gedaan heeft. En op 16 is hij ook blijven staan op, in de vierde week. Ik heb het over Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Gaan we zeker niet doen. En we gaan ze blijven draaien en promoten.

In de Belgische top 20 geen gezeur. Alleen de crème de la crème van het moment. Keer op keer. De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische

Ja, hij maakte deze week zijn comeback, Henri Piever, voor de tweede week featuring Dr. Chai en Sola en de re-entry. Vond het raar dat hij naar één week uitvlag, maar Maria, wie ben ik natuurlijk? En de volgende gaat de vier plaatsen omlaag en dat in de 11e week. Ik heb het over Camille en nu dat je...

0: Dit is de Belgische Top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu. Met Peter Babbelaar.
3: Nummer 13.
4: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet

en gaat er deze week twee plaatsen op achteruit. En dat in de 13e week. Nee, op 13 en dat in de 9e week. Babbelaar, waar zit je met je gedachten? Niels de Stadswaarder en alles staat in vuur en vlam. En de volgende gaat er eentje de goede richting uit. Komt

Laura Tesoro maakt haar comeback deze week en dat voor de vijfde week op 11. Plastic Dreams. Is benieuwd hoe lang ze het nu gaat uithouden, maar voor mij mag het een tijdje meer draaien, geloof me vrij. En de volgende gaat er eentje op achteruit en komt zo op 10 in de negende week. Ik heb het over Lost Frequencies en Live It All.

0: hier dadelijk wat meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

Ja, ze gaan deze week 3 plaatsen de goede richting uit. En dat in de 9e week. Ik heb het natuurlijk over K3 en die zomer van Oh Ja Lele. Hoe kunnen we dat vergeten? Ha. En onze volgende die blijft staan op 8 in de 7e week. Dan heb ik het.

Ze gaan er deze week eentje op achteruit na een week op dezelfde positie te staan. En dat in de 13e week. Ik heb het natuurlijk over Bill King en The Medicine. En onze volgende gaat eentje de goede richting uit, komt op nummer 6. En dat in de 8e week. Ik heb het over Bas Serra en All Because of You. More

en gaat er eentje omlaag. Komt op nummer 5 en dat in de 10e week. Onze Barre met Yesterday, Today, Tomorrow. Ik zal ook niet weten wanneer, maar het zal een van die drie zijn. En onze volgende gaat eentje de goede richting uit. Komt zo op 4 en dat in de 15e week. DJ Leisure's en Milo en Hey for

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

Ja, het was onze eeuwige tweede, maar nu staat hij op 3. En dat in de 25e week. Maxime en Babette, hoe dan ook, ze staan op 3. Ja. Ze hebben ook 3 weken op de eerste plaats gestaan. Dus op de tweede plaats staat onze ex nummer 1. Aaron Blommaert en Zoe Levi met 13 weken in aantocht. En die tranen van

0: De volgende keer als ik naar een optreden ga, mijn emmertje meenemen met die tranen van goud. Ik kan nog redelijk veel opbrengen en van mij heb je nog één zaak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De top in de notendop. Dit is een overzicht.
0: Inderdaad, het complete overzicht van onze week 33. Op 20e daler de Romeo's met Ik zag jou maar even. En eveneens gedaald op 19e Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Gestegen op 18 Bart Gell met Zot Verliefd. En blijven hangen op 17 Viertakt met Schat van een Vent. Op 16 ook blijven hangen Aaron en Vergeet nooit waar je vandaan komt. En op 15 re-entry binnengekomen Henri PFR en Dr. Chai met Sola. Op 14 gedaald Camille Nu dat je weg bent. En eveneens gedaald op 13 Niels de Stadsbadder met De Vuur en Vlam. Op 12 gestegen Bazaar met Ooit komt er een dag. En op 11 re-entry trouwens onze oogste nieuwkomer Laura Tesoro met die Plastic Paradise. Op 10 gedaald Lost Frequencies met Live It All. En op 9 gestegen K3 met Die Zomer van Oja Lelea. Op 8 blijven hangen dan Judith met I'd Love To Be In Love. En op 7 gedaald Milk Inc. met Medicine. Op 6 gestegen Bacera met All Because Of You. En op 5 gedaald De Berra met Yesterday, Today Or Tomorrow. Op 4 dan ook weer gestegen DJ Licious en Milo met Forever Young. En op 3 gedaald Maxime en Babette met Hoe Dan Ook Op 3. Op 2 gedaald onze ex nummer 1 Aaron Blommaert en Zoa Levi met De Tranen van Goud. Dat wil dus zeggen dat een meteor terug op 1 staat. Hij gaat stijgen en staat voor de derde week op de eerste plaats. En dat in totaal 10 weken. Ziezo, dit was weer onze Belgische top voor week 34. Wil je graag weten wat jouw favoriete artiest volgende week doet? Gewoon dan stemmen op je radio en dan ga je het allemaal te weten komen.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.
4: Nummer 1.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland

0: McCoy. Maar wel Love and Devotion uit de jaren 90. Zometeen muziek van Bokusam, maar ook muziek van Bertolf. En er is muziek van Bless.
1: Nederland dendert uit je speakers.

Zo, rust. Oh ja, de arena bestaat 30 jaar. Later werd het de Johan Cruijff Arena, maar er waren nogal wat probleempjes in het begin. Echt waar. Grasmat moest vervangen worden elke maand. Maar Treintje Oosterhuis moest ook een liedje zingen bij de opening. En dit was toen dat liedje.

0: Rozenhuis. De zee. En zo werd de arena 30 jaar geleden geopend. En nu is het iets dat staat in huis. En dat heet nu de Johan Cruijff Arena. Alleen de prestaties in de Eredivisie mogen eigenlijk wel beter dan vorig seizoen. Oké, nu dan muziek. Zometeen muziek van Django Wagner, Carly Rae Jepsen en Ilse Klein.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

Sophie Alice Baxter. Daarna ging ze solo en toen kwamen de andere hits even voorbij. En zometeen Django Wagner, maar niet te vergeten Carly Rae Jepsen. Maar er is ook nog wat anders. Ja, er is een nieuwe bondscoach. En nee, het is geen Nederlander. Hij kan geen Nederlands. Hij kan heel slecht Engels, wordt beweerd. Maar het is wel een goede voetballer. En hij heeft het in Spanje heel goed gedaan. De bondscoach is Xavi. Nou, we zullen binnenkort zien wat hij ervan maakt. Maar eindelijk zijn we van het hoofdstuk. Wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Ja, gewoon af. En nu zingen we hem eens voor Asje. 2.0

0: En er is transfernieuws. Ja, echt waar. Reinders gaat van Engeland naar Saudi-Arabië. En natuurlijk doet hij dat voor de club. Nou, nee. En dat doet gewoon voor het geld. En dan is er single nummer 2 voor Alan Golding.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn beetje weg. Ben niet

0: Nothing But Thieves. De grote successen overigens van Nothing But Thieves zijn eigenlijk van vorig jaar en het jaar daarvoor. Kijken of dit singeltje misschien een succes wordt.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits op.

0: spreek ik dik van jou.
1: En welkom in uw twee Emma Heesters en Hartenbreker. Het liedje is al een tijdje uit. Maar de aanleiding waarom ik dit singeltje draaide is omdat er alweer nieuwe nep-accounts in omloop zijn. En vooral op Instagram. Er zijn al 4 nieuwe accounts. Ze noemen zich Emma Heester, maar het zijn niet de echte accounts van Emma Heesters. Want ze hebben alleen maar of Telegram. En dus vind ik sowieso raar dat gewoon iemand zich zo noemt. Maar het mag blijkbaar, dus let op. Het zijn allemaal nep-accounts. Maar er is muziek van Luna, Mart Hoogkamer uit Leiden. En Ronnie Vex.

0: van Kamp en haar nieuwe single. Zometeen muziek van Time Impala, Sommieux. Maar NEC heeft het goed gedaan qua Champions League prestatie. Want vorige week was het 0-0 en deze week wonnen ze. En nu single nummer 1 voor Béja Miller.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohamed K.

Sam Smith, Ryan Lane. Het was de week van de hele warme temperaturen. Er was een hitteplan, maar de komende week gaat het eindelijk weer omlaag. En dan kunnen we weer genieten van het zonnetje, zonder dat we gekookt worden. En er is ook andere muziek, en die is in handen van Jean-Paul.

Garcia. En er is muziek van Sam Smith, Ryan Lené. Maar er was ook voetbal, namelijk in de vorm van de Conference League. Ajax speelde gelijk en FC Twente ook, maar ze zijn allebei door. Volgende week gaan ze weer verder. Hopelijk winnen ze die wedstrijden dan ook. En er is muziek van Buddy Blue.

0: is gone. Het was de week van de zonsverduistering, om precies te zijn woensdag. Maar het was de week van de brilletjes die iedereen moest kopen. En ze waren uitverkocht op een heleboel plaatsen. De laatste zonsverduistering overigens was in 1999. Dan is er nog muziek van Stella Lafferty, Snelle en Weezer. En de successen van Weezer waren heel lang geleden met Teenage Dirtbag. Dus misschien wordt dit een succes.
1: Dendert uit je speakers.

Een voormalig burgemeester van Groningen en partijprominent van de Partij van de Arbeid, Jaak Wallagen, overleed deze week. En iedereen komt langzaam terug van vakantie, want deze vrijdag was het de eerste minister.

ABN AMRO wil eigenlijk dat iedereen weer terugkeert naar kantoor. Want dat schijnt dan beter te zijn. Maar we moesten er toch vanaf, want het lost het fileprobleem op en zo. En mensen konden hun eigen tijd indelen. Nou willen ze het weer omdraaien. Nou ja, zoeken ze daar maar uit. Aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Nu nog muziek voor Young Felix en Toffo.

En zo begonnen we de hitladder met, ja, geen Trojaans virus, maar wel met de Trojan Horse van Love. Ja, ze hadden ook de Love Cat kunnen noemen, hè. Love Cat, een nummer van The Cure. En er zit zo'n beetje een begintune in van Funboy 3. Hoor je dit? Zo'n beetje, it ain't what you do, it's the way that you do it. De hitladder muziek uit alle tijden. Welkom, bienvenue.

De Cure en Love Cats. En dit Love Catje is nog een beetje groen achter haar oren. Het is te zeggen, if you can't, I've never been in love. Ondertussen is ze toe aan haar tweede huwelijk, dus zo groen is ze tegenwoordig niet meer. Haar eerste huwelijk strandde na 14 jaar.

0: Ondertussen is de dame 75 jaar. Suzy Quattro, I've never been in love.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag is er eentje van mezelf. Home is where your family's noise is music in your ears. Vind het zelf wel een mooie. Home is where your family's noise is like music in your ears. Heel mooi, hè? Heb ik zelf bedacht. Hangt er ons uit in mijn huis. Mungo Jerry. In the summertime.
2: And touch the sky.
0: Mm-hmm.
2: You got women on your mind.
0: En Moustiques.

Mungo Jerry in the summertime. Ja, time. Hij ziet, ja, een mooie uitvinding, maar we hebben er allemaal te weinig. Dus een goede uitvinding, maar tegelijk ook de slechtste uitvinding, zeg ik altijd. Nu Frans Bauer, die pingelt toch een beetje om tijd bij mij. En die krijgt hij ook van mij. Heb je even voor mij? Allee Frans, het is aan jou.

Frans Bauer, heb je even voor mij? Van ja, ik heb even tijd om een taxi te nemen. Samen met Vanessa Paradis. Ja, Joe le taxi. Il va partout. Eigenlijk is een klein beetje sluikreclame voor dit Joe le taxi. Komt uit 87. Misschien is de man ondertussen al met pensioen. Wie weet,

Vanessa Paradis en Joe Le Taxi, goed voor 3 miljoen exemplaren wereldwijd. En in 1991 werd Vanessa Paradis verkozen tot model voor Chanel. Ja, dat is ook een mooie naam.

0: Ja, de Gouden Groenplaat van de week.
1: De Gouden Groenplaat is een, ja, een redelijk recente, eigenlijk nog wel in mijn ogen dan, hè, uit 1979. Maar deze plaat verdient het wel van Tubeway Army, Our Friends Electric.

Gary Numan en de Two-Way Army, Our Friends Electric. Dat bleek wel dat ze elektrisch waren. Want na 4 weken nummer 1 hit verliet Gary de band. Two-Way Army, het leger van de metro. En daar is deze Iggy Pop af en toe een passagier op. I'm a passenger. Dit was eigenlijk eerst een B-kantje in 1977.

0: Iggy Pop en The Passenger. Ja, het is de bedoeling dat jij je passagier voelt hier in de hitladder. De passagier in een tijdscapsule, want we gaan van boven naar onder en van links naar rechts helemaal in het hitverleden.
1: Peter. Oh, Peter. Wat naai jij lekker. De hits aan elkaar. Peter de Vliegen. Peter.

0: Year 2535, If Man Is Still Alive. En pst, zoals we bezig zijn, ik vrees ervoor. Man, man, man, wat doen we de wereld bol en elkaar toch allemaal aan, zeg.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ja, die Toby Keith heeft het ook niet gemakkelijk. Zijn bak bier is weer al leeg. She's drinking again. Ja, yeah.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: En je weet het in de hitladder, niet één zonder twee countryplaten. Daarom ook deze hele mooie hier van Billy Joe Spears. Een ode to Billy Joe Spears, hier bij de hitladder. Blij dat jullie erbij zijn.

Billy Joe Spears en oude Billy Joe Spears. En heb je door die countryplaten zin gekregen om een countryfilm te bekijken? Een western, zeg maar. Wel ja, dat heb ik alvast dit hier voor jou. Tijd voor popcorn! Oh, gaan we naar de bioscoop? Voor mij dan graag een beetje popcorn met zout. Voor mij met suiker. Voor mij met beide. Het is de popcornplaat van de week. Oh, dat is ook leuk. Bij de Hitladder. Ja, en wie niet weet wat gedaan vandaag... We hebben nog een voorstel van Patsy & Noble. It's better to cry today.

0: De plaat kraakt zo aardig ook, zeg. Patsy Noble, it's better cry today than tomorrow. Ja, als tomorrow maandag zou zijn.
1: Monday, Monday.
0: Ja, dan heb je reden om te wenen, hè.
1: So

Monday, Monday, voor alle mensen die terug moeten beginnen werken na een verlof. Hè. Monday, Monday, heb je er ook zo'n hekel aan? Ja. Dan is deze plaat voor jou ook als gegoten. Ça plane pour moi. Plastic Bertrand. Na gebruik de PMD-zak binnen. Ja. Oh.

Chaplin pour moi van Plastic Bertrand. Tijd voor nog een beetje meer plastic. Plastic paarden nu op de draaimolen met Lisbeth List. Kinderen een kwartje.

Lisbeth Listen, kinderen, een kwartje. Mijn vier kwartjes zijn opgebruikt, vrienden. Blijf luisteren naar deze radio. Ik ben er volgende week terug met een nieuwe hitladder. Ik krijg van mij als uitsmijter Eros Ramazzotti en Quando l'amore. Bye bye.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantrecht.
2: Wij hebben er weer zin in.
3: Tijd voor een nieuw uur Vlaanderen-Nederland.
4: Met Arnold de Nijs.

Hey beste vrienden, van harte welkom in dit nieuwe uur Vlaanderen Nederland op de radio met René Schuurmans opende vandaag en Stop de Tijd. Want ja, hoor, hier zijn we weer met Corina en Colorado River.

minuten lang, 60 minuten lang. Het mooiste dat ooit ter wereld kwam. Vlaanderen-Nederland. Met Arnold de Nijs.

Vlaanderen, Nederland net naar elkaar met Bart Kuil. En onderweg en daarom nog Frans Bauer. Waarom kan het leven zo gemeen zijn hier in Vlaanderen, Nederland op de radio? Suzy Marel, iemand zoals jij.

0: blikte net heel even terug de tijd in Vlaanderen, Nederland met Arne Jansen en Als een meeuw in de wind.
1: Vlaanderen, Nederland.
2: Vlaanderen, Nederland. Met Arnold de Nijs.
3: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.
4: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: haten.
1: Mart Hoogkamer en Miss Montreal houden van haten vandaag in Vlaanderen, Nederland. Kleinmazang van Heel maakte een liedje over juf Helena.

0: Vlaanderen-Nederland met Arnold de Nijs.
1: Vlaanderen-Nederland.
2: Jij trok plotseling je jas aan, hoorde het dichtslaan van je autodeur en toen was ik alleen. Na een spetterende zomer, Parijs en Rome, weet ik niet waar je nu bent.

Vlaanderen, Nederland zojuist met Benny Scott in dat heel klein cafeetje en Jovalli. Mijn hart roept uit, je tijden. En dan nu een terugblik naar begin jaren 70 met Ray Westerlink.

Vrij Westerling in Vlaanderen, Nederland. Met Zeekje volgende zondag weer. Tijd voor John Dennis en Vanessa Issa. En jij geeft me levenslust.

0: vaart.
1: Jeroen van der Boom en Slapeloze Nachten. Langzaam op naar het einde van dit uur Vlaanderen Nederland hier op de radio. Met nu meteen John Terra en Ik Weet Niet Waarom.

natuurlijk allemaal weer een hele goede avond. De klok heeft weer 6 keer geslagen. En dat betekent de hoogste tijd voor de classics op de zondagavond.

zomaar even een berichtje tussendoor. Chobo, bedankt. Heel veel succes, Carlo, zei hij. Goed, man, we gaan eraan beginnen. Zondagavond. 2 minuten over de klok van 6 uur.

Heerlijke muziek van Earth, Wind and Fire, een plaat uit 1979. Je hoorde Boogie Wonderland. En daarmee begonnen wij die uitzending van de Classics op de zondagavond. En van 1979 gaan we terug naar 1976. Een mooie plaat van de Engelse band Sailor. Hier is Girl.

zijn muziek kunt erover blijven maken natuurlijk. Girls, girls, girls. Een mooie plaat van Sailor was dat uit 1976. En als je ook een mooie bezoekplaat aan wil vragen... ja, die website-mogelijkheid is er natuurlijk altijd. Maar als je zegt, Kalle, waarom zou ik? Ik heb WhatsApp bij de hand. Ik wil jou graag een appje sturen. Nou, dat mag altijd. Dan heb ik je.

Ik vind het helemaal lekker, die mooie plaat van Queen. En Somebody to Love. 16 minuten over de klok van 6 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond bij jouw meest favoriete radiostation. En voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1975. Een nummer van Jim Gilstrap. Hier is Swing Your Daddy.

Al lekker door 1975 was het. En eens even kijken. Chabo zegt, Carlo, graag een mooie plaat voor iedereen die zit te luisteren. Een nummer van de Lover's Line and the Story of My Life. Nou, die hebben we even opgezocht. En natuurlijk gaan we die draaien. Speciaal voor iedereen die geniet van die classics op de zondagavond.

Alleen is dat de mooie plaat van de Lover's Line. En die plaat werd aangevraagd door Chabbo. Nou, Marcel, gaan we opzoeken zometeen. En dan eens even kijken, want ook Bob die vraagt een mooie plaat aan Carlo, zou de plaat willen draaien van Johnny Kaagman en I Can Dance All Night, als het kan. Ja, is onlangs ook weer overleden. Man, wat gaat dat toch allemaal verschrikkelijk hard. Je zou bijna denken dat ik zelf oud werd, hè? Dat kan natuurlijk ook. Even speciaal voor iedereen die meeluistert naar de Classics. Johnny Kaagman en I Can Dance All Night, aangeboden door Bob Marijt.

allemaal aangeboden namens Bob Marijt. En dan hebben we Marcel, ook Marcel van den Berg, die zegt goedenavond Carlo. Zou ik even een lekkere stevige plaat mogen aanvragen? Een nummer van Led Zeppelin en die Immigrant Song. Natuurlijk voor alle luisteraars, maar ook voor jezelf en voor die koffiejuffrouw.

begint in 1971. Ik heb het over de plaat van Led Zeppelin en de The Immigrant Song. De plaat wordt aangevraagd. Hij werd aangevraagd door Marcel van den Berg. En die was natuurlijk voor alle luisteraars van de Classics op zondagavond. Voor mijzelf en voor de koffiedame niet te vergeten, zegt hij. Hey, sommige mensen hebben hier een link met de koffiedame. Ik moest het teleurstellen, vanavond geen live beelden van de koffiedame. Ik hou er een beetje incognito, hè. Binnenkort wel weer op de webcam te zien, maak je geen druk. Ja, joh. Hé, hey, wij gaan naar 1972. Een lekkere band genaamd Middle of the Road maakte een mooie plaat getiteld Sacramento. En natuurlijk is dat altijd even genieten.

Het blijft toch geweldige muziek, hè? Meatloaf en Paradise by the Dashboard Lights. Al de wat oudere, jongere jeugd die heeft daar zeker op gedanst eind jaren 70. Die plaat kwam uit in 1979 en ik weet nog wel dat ik nog keurig op de dansvloer stond. En dan een beetje om me heen kijken. Niet naar meiden natuurlijk, wat denk jij, zo was ik niet. Maar het had gekund. Hey, Joe Waddy Waddy heb ik voor je klaarstaan, plaat 1977.

Heerlijkman Show, Waddy Waddy, 1977. Under the Moon of Love. En als je een beetje gelukt hebt en je bent een beetje lief tegen je vrouw, dan zie je dat vanaf de bank prima. Kan je zo door het raam naar buiten kijken. Of misschien mag je wel buiten liggen op het tuinbankje, je weet het niet. En dat allemaal Under the Moon of Love. Hé, hey, wij zijn toegekomen aan de One Day Fly van deze week. En daarbij kwam ik uit een mooie plaat van Billy Ray Cyrus. Inderdaad, de vader van Miley. En die heeft zelf ook een hele mooie plaat uitgebracht. Het nummer heet Achy Breaky Heart. En hoe dat klonk...

Like a Man, Billy Ray Cyrus. Het was de one day fly van deze week. Achy Breaky Heart. In 9 minuten voor de klok van 7 uur. En je luistert naar de classics op de zondagavond. En Bob zegt, hey Carlo, eentje van Tina Turner. En Ike natuurlijk. De Not Bush City Limits.

lekker even een mooie plaat van Ike en Tina Turner, de Notebook City Limits. Ja, dan speciaal even op bezoek van Bob. En ik neem je mee naar 1979. Een mooie plaat van Alice Cooper voor je klaarstaan. How you gonna see me now?

Lekker man, een mooie plaat van Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Nee, ben je gek zeg. Over mooie platen gesproken. Ik vind die van Mike Oldfield en Maggie Reilly ook zo'n heerlijke mooie plaat. De bestand uit 1983 is getiteld The Moonlight Shadow.

goed, dat is dan ook 1979 dat deze plaat uitkwam. Patrick Hernandez en Born to Be Alive. En voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat van Race hier. Een band afkomstig uit Engeland. Een beetje glam rock-achtige band. 1979 eveneens. Hier is Lay Your Love on Me.

is dat Racy Hoorie en Lay Your Love on Me. En ik neem je mee naar een mooie tijd, het beginnen van de jaren 80. Toen kwam deze mooie plaat uit van Joan Jett en de Blackhearts. Een nummer dat in de jaren 50 al een keer eerder was uitgebracht. Maar pas een succes werd in 1982 toen zij het opnieuw zong. Here is I Love Rock and Roll.

love rock and roll or... Even lekker terug naar 1982 met Joan Jett en de Blackhearts. En I love rock and roll. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van Het is 12 minuten over de klok van 7 uur. En voor de eerste single van gaan we terug naar 1968. Dan kom ik uit bij Sir Elton John. En hij bracht die plaat uit I've Been Loving You. En dat allemaal in 1968. Deze week dus de eerste single van...

Welk is dat? Deze week de eerste single van I've Been Loving You. En nou, als je een klein beetje goed geluisterd had, dan hoor je het begin van de single die Gerard Joling van een poosje terug uitbracht. En samen postuum met André Hazes, I've Been Loving You Too Long. Dat komt hier een beetje vandaan wat je net hoorde. Goed, wij gaan verder met de Beatles terug naar 1967.

is dat muziek van die mannen uit Volendam. Ik heb het over de Cats. We horen die mooie plaat uit 1974. Be My Day. Oh man, ik ben zo blij ook, hè. Gisteren geslaagd voor mijn DIR-examen. Dat betekent dat ik er weer 10 jaar tegenaan kan. Ik weet niet of ik het nog zo lang doe, of ben je gek? Ik ben in 1972 begonnen met mijn eigen kleine FM-zendertje. En we zitten nu in 2026, dus ik heb

dat je een bericht krijgt van opa, zou je er niet eens mee ophouden? En dan ga ik community pesten nog 1 jaar door. Ja, als dat moment komt, doe ik het nog 1 jaar. Voor je klaarleg heb ik een mooie plaat uit 1976, een nummer van Chicago. If You Leave Me Now.

van Chicago en If You Leave Me Now. 1976 stond hij in onze Nederlandstalige top 40. 3 jaar later kwam deze plaat erin van Cheek. Lou Freak heb ik het over.

Nummer van The Chic en Lou Freak. En ik is ondertussen even te genieten van een heerlijk worstenbroodje. Gisteren mijn collega uit Eindhoven, Patrick, even een dagje lang als gehad op visite. En die bracht een zak met van die heerlijke worstenbroodjes mee. De koffiejuffrouw zei, terwijl ze koffie kan brengen, zal ik er 1 of 2 warm maken. Ik zit door om te beginnen, maar 2. Ik heb nog een heerlijke voor je klaar liggen van Ike en Tina Turner, The Proud Mary. En dat allemaal hier bij de Classics op zondag.

Daar blijf je lekker wakker bij, man. Heerlijk is dat, 5 minuten over de klok van 7:30. En je hoorde I Can't See Tina Turner en Proud Mary. En dat natuurlijk allemaal bij jouw meest favoriete radiostation. Het station waar je altijd trouw op afstemt. En alleen de mooiste muziek hoort. En daarom ben je hier, ja, natuurlijk. En ook hier is op de zondagavond de Classics op zondag van 6 tot 9. En ik ben natuurlijk altijd blij dat ik ook hier te horen ben. Wat denk jij dan? En wij zijn toegekomen aan de thema-songs. 3 platen met een thema wat hetzelfde is. Deze keer heb ik gekozen voor het woordje hot in de titel. Kom ik uit bij T-Rex en Hot Love. Een plaat van Robert Gordon en Link Ray en Red Hot.

0: Lekker man, 1976. Donna Summer hoorde je en Hot Stuff. En dat allemaal in de thema-songs. Als eerst hoorde je T-Rex en Hot Love. Daarna Robert Gordon en Link Ray en Red Hot. En we eindigden met Donna Summer en Hot Stuff. Het thema was dus Hot.
1: Je bent vandaag weer jarig, jarig, jarig op de dag. Vandaag, vandaag, leef je uit en lach, lach. Want het is jouw verjaardag.
0: Ja, die mensen heb je ook die vandaag gewoon jarig zijn. Wat dacht je van Madonna, de Queen of Pop? Geboren in 1958. En ook de zanger van... De Golden Earring is jarig, Barry Hay. Geboren in 1948. Is 78 geworden.

is jarig. Hij is geboren in 1938, hè. Ach, zo kan ik nog wel een stukje teruggaan in de tijd. Ik bedoel, maar wat heb je eraan? Als ik zeg dat Don Bosco ook jarig zou zijn geweest. Hij werd geboren in 1815 en ik denk dat er heel weinig luisteraars op zijn laatste verjaardag zijn geweest. Maar goed, dat denk ik dan, hè. Ik zei het je net al, Barry Hay ook jarig. 78 jaar namens ons allemaal. Van harte gefeliciteerd. Hij geniet waarschijnlijk van de zon op de Antillen en zal wel denken, jongens, dat is mij allemaal wel baas. I'm going to the run.

78 jaar is geworden. Een nummer wat ze eigenlijk schreven voor S, een Hells Angel uit Amsterdam. Haarlem, geloof ik, om precies te zijn. En die kwam te overlijden bij een motorongeluk. Het was een grote vriend van Barry Hay. En naar aanleiding daarvan schreef hij het nummer Going to the Run. Kijk, dan ben je ook weer een beetje op de hoogte. Hoe lekker is dat? De Hughes Corporation uit 1974 voor je klaarstaan. Hier is Rock the Boat.

0: lekker man, 1974. The Hughes Corporation and the Rock the Boat. En zo heel af en toe dan surf je even wat op het internet en dan denk je, het zal toch niet waar zijn, joh. En dan lees je het nog een keer en dan denk je, ja, dit moet ik even laten horen in de...
1: Classics Nieuws.
0: In Enschede, daar heb je ook politie, jazeker. Waar niet? Nou, daar ook. Daar krijgen ze wat klachten over jongeren. Op een rustige zaterdagavond, denk ik. Ze lopen naar de jongeren toe, er zitten wat fatbikes bij en nog zo'n ander ding op dunne banden. Ze houden die jeugd een beetje aan. Het komt toch wel een beetje raar, hè? Die skinny bike. Je weet wel, zo'n fatbike op dunne bandjes. Die haalt een snelheid van 120 km per uur. Man, ik had vroeger een DAF 44. Die ging zo hard nog niet. En de jongeren denken, een wat, een DAF. Ja, een DAF, ja. De politie heeft de skinnybank in beslag genomen. En ze zeggen, de eigenaar krijgt een forse bekeuring. Dat lijkt me ook allemaal weer grootspraak. Want dat zal waarschijnlijk een jongere zijn. Die valt onder het jongerenstrafrecht. En dan vallen die bekeuringen alleszins wel weer mee. En dan is het ook vaak nog zo dat ze hem zelf niet hoeven te betalen. Dus nou ja, toe maar. Maar 120 km per uur, dat is de moeite, hè? Dan moest ik vroeger een hele hoge berg opzoeken en er dan heel hard vanaf fietsen. Misschien dat ik het haalde, ik denk het niet. Zometeen een mooie plaat voor je klaarstaan van Kiss and I Was Made for Loving You. Maar eerst even.

Ja, lekker van alles aanklikken en kijken en doen en gek doen. Want er kwam een verzoekje binnen van Wil Goudkamp en die zegt... Goedenavond Carlo, we zitten weer heerlijk te genieten van jouw uitzending. Zou je voor iedereen die zit te luisteren een mooie plaat willen draaien van Suzy Quatro... en Singing with the Angels, natuurlijk willen we dat even doen. Dat krijgen we allemaal aangeboden namens Henk en Wil. Hoe lief is dat, hè? Mooie plaat is dat. En daar zitten allemaal teksten van Elvis platen in verwerkt. Als je daar een liefhebber van bent, eens even lekker luisteren. Geniet er maar van. Mooie plaat van Suzy Quatro. Singing with the Angels.

0: dadelijk is dat Suzy Quattro en Singing With Angels. Dat werd aangevraagd vanuit Twijfeler Heide door Henk en Wil.
1: Elvis has left the building.
0: En was speciaal voor iedereen die zit te luisteren.

appje binnen van Chabo. Hij zegt, Carlo, het klinkt helemaal lekker vanavond. Zou jij een mooie plaat willen draaien van Bob Marley en de Wailers? Natuurlijk speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Het nummer No Woman, No Cry. Nou, daar hoeven we niet zo heel lang voor te zoeken. Hè? Nee, joh. Een heerlijk geweldige plaat is dat. Nummer uit 1975.

Je moet altijd een klein beetje oppassen wat je zegt. No woman, no cry. Lekker is dat door Bob Marley en de Wailers 1975. Ik zei het al. Toen kwam deze geweldig mooie plaat uit van Bob Marley. Ik krijg ook een berichtje binnen, moet ik zo even naar kijken. Dat gebeurt, Patrick, dank je wel alvast. Ik kijk zo even. Oh, Berend. Berend, we gaan eens even kijken of we die plaat voor je op kunnen zoeken. Komt helemaal goed. Voor je klaar staan heb ik de Les Humphrey Singers. De plaat uit 1972. Hier is Mexico. Mexico.

Alleke is dat de Les Humphrey Singers en Mexico. Inmiddels 8 minuten voor de klok van 8:30. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. Natuurlijk hier bij jouw favoriete radiostation. En eens even kijken. Berend die zegt, hey Carlo, goedenavond. Graag zou ik een mooie plaat willen horen uit 1978. Het nummer van Henk Wijngaard. Nou, normaal gesproken op de zondagavond draai ik niet. Of nooit, maar nee. Eigenlijk bijna nooit Nederlandstalig. Maar Berend, ik heb hem wel voor je klaar liggen. Henk Wijngaard, afgelopen donderdag succesvol geopereerd. Had een beetje last van hartproblemen. Maar daar schijnt is dat allemaal goed verlopen en gelukkig maar. Want bij de diverse feesten is hij nog ontzettend populair, hè? Ik heb ook beelden voorbij zien komen van zijn oude truc die helemaal opgeknapt is. Doen ze goed, moet ik eerlijk zeggen. Naar 1978, speciaal op bezoek van Berend uit Emmen. Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp.

0: dadelijk is dat Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp.
1: Verre van huis, maar in mijn sas.
0: Nou, wat wordt aangevraagd door Berend vanuit Emmen. Want ook hij zit te genieten van de classics op de zondagavond. Ik heb voor je klaar een mooie plaat van Deborah Harry. Deborah Wee. En dat zeggen er heel veel nu. Maar als ik zeg Blondie, dan weet je het wel. Inderdaad, die zangeres uit Engeland. 1976, 77 begon ze een beetje populair te worden. En in 1978 had ze een mooie hit.

0: Lekker staat die muziek van de Wizards, natuurlijk afkomstig van de serie Wizards of Oz. En ik heb er weer eentje binnen hoor. Ja, ze sturen heel af en toe wel eens wat naar me toe.
1: Classics nieuws.
0: Niet alles is wat het lijkt. Dat overkwam in 2025 een bestuurder van een Opel Astra. Hij kreeg namelijk een bekeuring, dat gebeurt wel vaker. Maar daarop stond dat hij 696 kilometer per uur had gereden. Ik weet niet hoe ze hem klem gereden hebben, met een helikopter of met een straaljager. Yo, het is te gek voor woorden. Gebeurde in België, de politie stuurde gewoon een briefje. Jongens, hier is uw boete. €6.597. U kunt er gewoon even aftikken, dan hebben we het er niet meer over. Wat een flauwekul is dat. Het is voor de rechter gekomen en de rechter heeft ingezien dat het toch wel een fout was. Want er zijn op het ogenblik heel weinig Opel Astra's die tegen de 700 km per uur lopen. Dat halen ze namelijk net niet. Ook niet met zonnepanelen. Toch werd geconstateerd dat de man iets te hard gereden had, namelijk 60 km per uur. En dacht ja, een kleine boete van €50, die hing er dan wel aan vast. Wat een gekkigheid allemaal, jongens. Zo zie je maar, vechten tegen justitie heeft soms nog wel zin, hè?

zat in de Kovlijn het origineel. Hoorde je deze keer als eerste het origineel. Een plaat uit 1988. En dan denk je, man. Is die koffer dan zoveel leuker? Nou, ik had de koffiejuffrouw hier net even boven. En ik zei, ga maar rustig even naar beneden. Maak ruimte op de dansvloer. Want Timothy Vliate, die maakte deze cover op Feeling Hot.

gehad. Ik hoop dat ze zo meteen de koffievrouw weer terugbrengen. Die hebben ze uitgeleend of uitgenodigd en meegenomen voor een dansje. Maar dat zie ik vanavond dan wel als ik terugkom uit de studio als ze weer beneden zit. En anders dan moet ik het toch even gaan halen op de fiets, hè. Heerlijk in de koffer en het origineel Joren feeling had. Last uitvoering was van Tamaiti Veleate. Ongetwijfeld weer Italiaanse komaf, dat kan niet anders. Als het uit Nederland was gekomen, had het wel gewoon Bram geheten of zo. Ja, niet zo heel moeilijk, vind ik. Eens even kijken, Chabo zegt, Kallo, heb jij Phil Collins en In The Air Tonight? Natuurlijk voor alle luisteraars. Maar ook voor mijn vader Bonky. Nou, speciaal even voor alle luisteraars en voor Bonky, Phil Collins. En die mooie plaat uit 1981, In The Air Tonight.

0: Hoe mooi is dat, Phil Collins? In the air tonight. Het was speciaal even voor iedereen die zit te luisteren. En natuurlijk ook voor de vader van Chabo. En die luistert naar de naam Bonky. En wij gaan verder met een mooie plaat uit 1976. Een nummer van de Manhattans, Kiss and Say Goodbye. En dat allemaal om 11 minuten voor de klok van 9 uur bij de Classics op de zondagavond.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Oh ja, ja, ja, opletten, Carlo. Allemaal dingen tegelijk aan doen. En dat kan natuurlijk niet. Nee, want je bent op leeftijd. Gedraag jezelf. Oh man, 76, 1976 om precies te zijn. Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart.

zo zit je in één kanaal en zo moet je aan alle kanten opkijken. En dan zeggen ze ook nog dat je een beetje op moet letten, want dat zal wel weer een beetje leeftijdgebonden zijn. Ja, dat ze mij gewoon een beetje aan het pesten zijn, dat denk ik.

betekent dat er weer een einde is gekomen aan deze uitzending van de Classics op de zondagavond. Maar niet getreurd. Tot ieders vreugde, volgende week zondag ben ik er gewoon weer vanaf 6 uur. En voor de liefhebbers, dinsdagavond ben ik er met het programma Voor de Bakker. Dat is van 7 tot 9. En deze keer doen we ook nederpop. Maar gaan we terug naar de jaren 60 en 70. Want ook de artiesten van toen maakten nederpopmuziek. Heb ik het bijvoorbeeld over een Rob de Nijs enzovoort. En ook dan hebben we gelijk de room weer open. Dus we bouwen dat rustig een beetje op. Want ja, dat zei ik al, ik ben op leeftijd. Ik moet er kalm aan wennen. Er zijn kanalen waar ze mij gewoon uitlachen. Ik noem geen namen.

iedereen natuurlijk ook alvast een hele fijne avond gewenst. En als je morgen weer moet werken, ja, werk ze. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb je baas gebeld, maar hij ging niet akkoord. En kun je nog lekker een beetje genieten van de vakantie? Doe dat dan. Er is mij niet veel anders dan iedereen te bedanken die in de chat geweest is vanavond, die een verzoekplaat aan heeft gevraagd. Ook dankjewel. En iedereen nog een hele fijne, prettige zondagavond te wensen. En graag tot dinsdagavond of volgende week zondag. Voor straks natuurlijk een welterusten. En morgen allemaal gezond weer op. Het belangrijkste van alles toch? Hey, nogmaals.

0: De internationale impact van haar hits Tous les garçons et les filles en La maison où j'ai grandi, alsmede Hardy's uiterlijk en presentatie, leidde ertoe dat zangeres Françoise Hardy medio jaren 60 door sommigen werd gepresenteerd als Frankrijk's antwoord op de Beatles. Welkom bij Helden van de Popmuziek. En wij hebben vandaag onder andere Garland Jeffries, The London Beat en ook Foreigner. De dan nog onbekende Thomas Dolby speelde synthesizer op Waiting for a Girl Like You. Het nummer stond maar liefst 10 weken op de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade. Het is daarmee de grootste hit die geen nummer 1 werd.
1: Rob van Baden.

In Duitsland, waar Fool's Garden vandaan komt, stond Lemon Tree wekenlang op nummer 1. Die plaats haalde het bij ons niet, maar toch was het ook bij ons een populair liedje. De Amerikaanse singer-songwriter Garland Jeffries werd groot in de New Yorkse nachtclubs. Hij begon zijn carrière in 1966. Datzelfde jaar raakte hij bevriend met Lou Reed. In 1991 scoorde Jeffries een hit met Hail Hail Rock'n'Roll.

Luisa Fernandez was dat. De van oorsprong Spaanse zangeres werd ontdekt in een Duitse discotheek en mocht een plaat opnemen getiteld Disco Darling. Het album leverde een hit op in de vorm van de single Lay Love On You. De Britse soulgroep The Love Affair deed internationaal goede zaken met hun tweede single Everlasting Love. In 1968 werden ze wat betreft platenverkoop enkel ingehaald door de Beatles. Zanger Steve Ellis verliet de groep in 1969. De rest van de band ging door met een vervanger, maar het succes bleef uit.

Een van de grootste jazznamen uit de 20e eeuw die eigenhandige genre hervormde. Louis Armstrong maakt als trompetist solo-improvisatie binnen de jazz populair. Daarnaast introduceerde hij de zogenaamde scat-manier van zingen. Zijn invloed op het genre is onmiskenbaar. Als groot entertainer scoorde hij ook hits, waaronder What a Wonderful World in 1968 en postuum in 1987. Eind 1990 verscheen I've Been Thinking About You op single. Het nummer haalde in ons land de eerste plaats. Een half jaar later sloeg het succes ook over naar de Verenigde Staten. Ook daar kwam het liedje op nummer 1. Het leverde de London Beat een gouden single op.

Life and They Stood Up For Love uit het album The Distance to Here uit 1999. De song is een goed voorbeeld van de dramatische en emotionele impact die Life heeft. Met La Solitudine won de toen 18-jarige Laura Pausini in 1993 het Italiaanse Sanremo Festival in de categorie Jong Talent. Het duurde daarna niet lang voordat La Solitudine overal in Europa een dikke hit werd.

Celebration, de enige nummer 1 hit voor Kool & The Gang in ons land, terug te vinden op het album Celebrate uit 1981. Celebration werd 11 jaar later gecoverd door Kylie Minogue. En we ronden af vandaag met de grootste hit van The Neck. Het nummer stond in 1979 bij ons in de hitparade. En de Sharona uit het liedje is ook te zien op de hoes van de single. Volgende week dan zijn we weer met een uur lang de mooiste klassiekers aller tijden. Wat ons betreft heel graag tot de volgende helden van de popmuziek.

0: Radio Groothoudert.
1: Radio Groothoudert. Je kan hem geen dag meer missen.
2: Groothoudert Familie Radio.
3: My nearsighted turtle just married an army helmet.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

Jan uit de polder zei Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.